Zeg die baan. Dit moet mij zijn. Goed lopen. Ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik ga geen zoeken, ik

0: Tot reden moest je niet met een gelijke te wie gaan draaien. Is er moest je de generaal zijn bezig. Zal je niet doen de jury nee? Om het op te raken, zie ik al achter te uw jury, maar kan je een bandraad bij. Wilt u nu redden van Gol? Hier is zo. Tot de banimen en deb van Bado. Mako kan voor John naar de John en de Honneur. Je bent er zeker. Gandra, je liba. Als dat een de John en de Jolie in de om het tot raak. Tot de Samanan. Voor zeer goed gilhank en een Jolie. Jati gi men ko hisabo nan tanu ko passa mo sarto celaga yise moodi mamadou fari geyo maryam kumbaji kumba bint ah seydi an
1: wodi ibnu sama